0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Dearly beloved.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.2.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hage en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel.

0: moet eerst nog worden geëikt. Pas daarna kan er echt gecontroleerd en geflitst worden. Wanneer dat gebeurt, laat de gemeente later weten. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hage en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel en een ecotunnel voor dieren. Auto's volgen een omleiding. Fietsers en voetgangers gaan via het jaagpad.
5: Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Raak Martinus Kontig presenteert zijn 23e rommelmarkt op zondag 12 juli. Zowel binnen als buiten. En dit aan de Magdalenastraat, in de Magdalenazaal, het Sint-Jaansplein, het Gemeenteplein, Oostatiestraat en Duivenstraat te Kontig. Alles gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Met gratis toegang. Inschrijven voor de rommelmarkt of info kan je krijgen op telefoonnummer 03-457-65-86. Dat is 03-457-65-86. Of raak.kontig.rommelmarkt@outlook.com. Place to be, zondag 12 juli. Centrum Kontig graag. Tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie van Veloclub Torenven Kessel Statie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13.30 uur en de 10 kilometer te 14.30 uur. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Op de Duffelse Steenweg in Lint staat een nieuwe flitspaal. Die moet ervoor zorgen dat bestuurders zich aan de limiet van 30 km per uur houden. Zo wil de gemeente de straat veiliger maken voor bewoners en andere weggebruikers. De flitspaal werkt nog niet. De camera moet eerst nog worden geëikt. Pas daarna kan er echt gecontroleerd en geflitst worden. Wanneer dat gebeurt, laat de gemeente later weten. De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Eligem. De inkom is gratis en contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes. En om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hage en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel en een ecotunnel voor dieren. Auto's volgen een omleiding. Fietsers en voetgangers gaan via het jaagpad. Op de Duffelse Steenweg in Lint staat een nieuwe flitspaal. Die moet ervoor zorgen dat bestuurders zich aan de limiet van 30 km per uur houden. Zo wil de gemeente de straat veiliger maken voor bewoners en andere weggebruikers. De flitspaal werkt nog niet. De camera moet eerst nog worden geëikt. Pas daarna kan er echt gecontroleerd en geflitst worden. Wanneer dat gebeurt, laat de gemeente later weten. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hage en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel en een ecotunnel voor dieren. Auto's volgen een omleiding. Fietsers en voetgangers gaan via het jaagpad.
5: Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 12 juli van 9 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds Closet Cleaning Market in Fort Vier te Mortsel. Closet Cleaning organiseert rommelmarkten waar iedereen de spulletjes die hij of zij te veel heeft een nieuw leven wil geven. Het is een duik in de kasten om te zien welke dingen we niet meer nodig hebben en via deze rommelmarkten een nieuwe thuis krijgen. Deze Closet Cleaning Market gaat door in Fort Vier te Mortsel aan de Fortstraat 100. De markt start die zondag 12 juli te 9 uur 's ochtends en duurt tot 17 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Op dinsdag 14 juli vindt de Duffelse Feestmarkt plaats. Dat is een speciale editie van de wekelijkse markt waarbij bezoekers kans maken op waardebonnen en kunnen genieten van straatanimatie. Tijdens de feestmarkt worden er waardebonnen uitgedeeld waarmee bezoekers kunnen winkelen op de wekelijkse markt. Daarnaast komt er een goochelaar langs om de kinderen te animeren. Als kers op de taart worden er waardebonnen van 100 euro verloot. Deelnemen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop op de markt en zolang de voorraad strekt, krijg je van de marktkramer een lotje. Vul je gegevens in en deponeer je lotje in een van de inzamelboxen op de markt. De markt vindt plaats op dinsdag 14 juli van 9 tot 12.30 uur in de Handelsstraat, Kapelstraat, Kwakkelberg en Bruel. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer tijd voor de retrokoers op zaterdag 11 juli. Het 70ste kampioenschap van Kessel. Een organisatie

0: van Veloclub Torenven Kesselstatie. Het vertrek is om 17 uur 's avonds. De rit is 57 kilometer lang en het prijzengeld bedraagt 150.000 Belgische franken. De presentatie is in handen van Jos Willems en het startschot wordt gegeven door niemand minder dan Dirk de Wolf. Er is ook een loopkoers met een kinderloop om 13 uur, de 5 kilometer om 13:30 en de 10 kilometer te 14:30. Info, reglement en inschrijvingen, dat kan via www.kampioenschapvankessel.be. Dat is www.kampioenschapvankessel.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het plein aan de G. van der Lindelaan in Duffel wordt van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli opnieuw een kermisterrein. Bezoekers kunnen er terecht voor attracties, spelletjes en kermislekkers. De kermis start zaterdag om 15 uur en loopt tot 23 uur. Zondag is ze open van 14 tot 23 uur. Maandag kan je er nog heen van 14 tot 22 uur. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Dan zijn muziek en lichten zachter, zodat ook gevoelige bezoekers rustig kunnen genieten. De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Raak Martinus Kontig presenteert zijn 23e rommelmarkt op zondag 12 juli. Zowel binnen als buiten. En dit aan de Magdalenastraat, in de Magdalenazaal, het Sint-Jaansplein, het Gemeenteplein, Oostatiestraat en Duivenstraat, de Kontig. Alles gebeurt van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Met gratis toegang. Inschrijven voor de rommelmarkt of info kan je krijgen op telefoonnummer 03-457-65-86. Dat is 03-457-65-86. Of raak.kontig.rommelmarkt@outlook.com. Place to be, zondag 12 juli. Centrum Kontig graag. Tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
2: Radio Zuidland.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Geef je

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Brielte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hagen en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel en een ecotunnel voor dieren. Auto's volgen een omleiding. Fietsers en voetgangers gaan via het jaagpad. Op de Duffelse Steenweg in Lint staat een nieuwe flitspaal. Die moet ervoor zorgen dat bestuurders zich aan de limiet van 30 km per uur houden. Zo wil de gemeente de straat veiliger maken voor bewoners en andere weggebruikers. De flitspaal werkt nog niet. De camera moet eerst nog worden geëikt. Pas daarna kan er echt gecontroleerd en geflitst worden. Wanneer dat gebeurt, laat de gemeente later weten. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis.

0: Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Op dinsdag 14 juli vindt de Duffelse Feestmarkt plaats. Dat is een speciale editie van de wekelijkse markt waarbij bezoekers kans maken op waardebonnen en kunnen genieten van straatanimatie. Tijdens de feestmarkt worden er waardebonnen uitgedeeld waarmee bezoekers kunnen winkelen op de wekelijkse markt. Daarnaast komt er een goochelaar langs om de kinderen te animeren. Als kers op de taart worden er waardebonnen van 100 euro verloot. Deelnemen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop op de markt en zolang de voorraad strekt, krijg je van de marktkramer een lotje. Vul je gegevens in en deponeer je lotje in een van de inzamelboxen op de markt. De markt vindt plaats op dinsdag 14 juli van 9 tot 12.30 uur in de Handelsstraat, Kapelstraat, Kwakkelberg en Bruel. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het plein aan de G. van der Lindelaan in Duffel wordt van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli opnieuw een kermisterrein. Bezoekers kunnen er terecht voor attracties, spelletjes en kermislekkers. De kermis start zaterdag om 15 uur en loopt tot 23 uur. Zondag is ze open van 14 tot 23 uur. Maandag kan je er nog heen van 14 tot 22 uur. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Dan zijn muziek en lichten zachter, zodat ook gevoelige bezoekers rustig kunnen genieten. De gemeente Schelle vraagt inwoners om hun tuin diervriendelijker te maken. Zo kunnen egels, bijen, vlinders en vogels er makkelijker leven. Volgens de gemeente helpen kleine ingrepen al veel. Maak bijvoorbeeld een opening van 13 bij 13 centimeter in je omheining. Zo kunnen egels van tuin naar tuin lopen. Ook een hoop bladeren of een inheemse struik is goed voor dieren. Wie hulp wil, kan gratis advies vragen aan de tuinrangers via tuinrangers.be. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 24 augustus is de Kapelstraat in Rumst volledig afgesloten. Dat duurt tot en met juni. Het gaat om het stuk tussen de Korte Veerstraat in Der Hage en de Bosstraat in Boom. De gemeente start er met de tweede fase van de werken. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden en een apart fietspad tot aan de grens met Boom. Ook komt er een nieuw rioolstelsel en een ecotunnel voor dieren. Auto's volgen een omleiding. Fietsers en voetgangers gaan via het jaagpad. Op de Duffelse Steenweg in Lint staat een nieuwe flitspaal. Die moet ervoor zorgen dat bestuurders zich aan de limiet van 30 km per uur houden. Zo wil de gemeente de straat veiliger maken voor bewoners en andere weggebruikers. De flitspaal werkt nog niet. De camera moet eerst nog worden geëikt. Pas daarna kan er echt gecontroleerd en geflitst worden. Wanneer dat gebeurt, laat de gemeente later weten. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig, met temperaturen tot 29 graden. Ook vrijdag blijft het zomers warm, met geregeld zon en opnieuw maxima rond 29 graden. Zaterdag wordt de warmste dag, helder en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 31 graden. Er geldt wel waakzaamheid voor hitte, dus drink voldoende water en zoek tijdens de warmste uren wat verkoeling op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Misschien heb jij het al gehoord. K. Linse TTC, de Linse tafeltennisclub, organiseert van 11 op 12 juli een 24 uur tafeltennis. De bedoeling is dat er minstens één tafel permanent bespeeld wordt. Iedereen is welkom. We ontvangen jullie ook graag aan onze toog als supporter, waarbij elke winst integraal naar het goede doel vloeit. Kom je ook eens langs? Wij kijken er alvast naar uit. 24 uur non-stop tafeltennis van 11 op 12 juli. Basisschool De Willig, Eikhof 20, De Lint. De opbrengst gaat integraal naar een ziekenhuis in Tanzania en een buitenklas voor De Willig in Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Edegem. De inkom is gratis en contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7. 1, 2, 3.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7. You ain't

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: It is at 8.
3: Hi, baby.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.